0: Dark. What the fuck?
1: Oh my god.
2: VTM. Je beleeft het hier.
3: RTV Sofia, Mizara Falina Wanao.
4: Mandy Ifatamburu Pundur, Ram Ifatamburu Pundur.
3: Mizara Falina Wanao.